Het wasselen tot in van strauw, hoort zich door een wolk geloen. De pamel zei zo groes van stort, zijn hoor is ijsgraap woon. De ham was lief en zeier woon, zich klang de rozen toe. Nu zie de ham aus weiter fremd, zoekt in de ham is droe. Nu zie de ham aus weiter fremd, zoekt in de ham is droe. En wie a dood is van oogstin, door een wald te rauschen zie. Das klingt zu salz am Grot, als wär längst vergassen flieh. Ja, es ist dasselbe Rauschen noch, wie in der Kongezeit. Dasselbe Lied, so arm dich raus, zu nahen und doch zu weit. Dasselbe Lied, du haben dich raus.